pakken en dadelijk een van die A-kanten draaien van het Nederlandstalige liedje. Ik zeg een Nederlandstalige single, ja, want er staan twee liedjes op die single. En wie horen we hier, muziekvrienden? De Spencer Davis Group, daar werd hij bekend in. En later ook nog de band Blind Faith. Zijn naam is Steve Winwood, staat op nummer 17 met Still in the Game. En hier op

0: wedstrijd met... God, hoe heette die gast ook weer? Oh ja, John McEnroe. Dat was eigenlijk een persiflage. Hier is die opvolger van Abisje Vrienden, van Nicole. En ze zingt niet in Duits, maar in Nederlands. Mijn eigen vrijheid.
1: Mijn vriend houdt me vast, maar hij kan me niet wachten.
0: Gauw vergeten dat liedje. Deze hoeven we niet te vergeten. Nummer 14. Echt een serieuze artiest, hoor. Michael Barrett. En we kennen hem het beste als Shaking Stevens. Give Me Your Heart Tonight staat

Sympathizers, Vince Clark en de stem horen van Alison Moya, die later nog wel een dikke vette solo carrière had. Met hun eerste single, Don't Go, onder de naam Yazoo. Bennett & Bee uit Nederland. Rudy van den Berg

Ja, Rudy Bennett was al bekend in de jaren 60. Hier vormt hij een duo met Bea Willemstein met het liedje Take It or Leave It. Eigenlijk ook een liedje wat we gaan moeten vergeten. Dit is een klassieker van de Nederlandse band Vitesse, Rosalind.

Muziekvrienden. We hebben één oude top 40, eentje uit week 35. Het jaar is 1982. Ik lees de top 10. We draaien dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band. Goed, komt-ie. Nummer 10. Africa van Toto. Een klassieker, zeker. Net als op 9. Twilight Zone van The Golden Earring. Nummer 8. Someone Loves You Honey van June Lodge. En Prince Mohammed zat er ook bij. Nummer 7, Cat Forever. Niet van de Cat zelf, maar in de uitvoer van Next One met allemaal liedjes van de Cats. Nummer 6, Lovers in Control, Donna Summer. 5, Under the Boardwalk, laat ik het goed uitspreken, van de Tom Tom Club. Nummer 4, It Started With a Kiss, Hot Chocolate. 3, I Know There's Something Going On van Frida. Nummer 2, Words, F.R. David. En André op 1.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Verenigde Staten stellen 3,6 miljoen dollar, omgerekend 3,1 miljoen euro, beschikbaar voor humanitaire hulp aan Nepal. Het land werd getroffen door overstromingen in het grensgebied met Tibet, waarbij honderden mensen omkwamen en duizenden vermisten. Het geld financiert noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens gedurende 3 maanden. In Mede, Oost-Groningen, staat een hoogspanningsstation in brand door brandende koelolie die in de kelders is opgeslagen. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld zonder stroomuitval. Door gevaarlijke voltages en slecht toegankelijke kelders verwacht de brandweer nog 24 uur aanwezig te blijven. Omwonenden ontvingen NL-alert met advies ramen en deuren te sluiten. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op 4 à 5 miljard dollar. En tot zover het nieuws. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistesten.com. Klaar met Activewear die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.

0: uitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Het augustusnummer van Het Beste uit Reader's Digest ligt nu in de winkel. 160 handzame pagina's, verrassend vol variatie. Met onder andere hoe de Amerikaanse president beschermd wordt tegen sluipmoordenaars. En geuren beïnvloeden uw gedrag. En hoe overleeft het huwelijk een slippertje? En er gebeurt een ongeluk. Wat kunt u doen voor de dokter arriveert? En de snelst groeiende sport ter wereld, windsurfen. Dat en nog veel meer, waaronder het maandelijkse boek in de notendop, maakt Het Beste van de maand augustus weer volop het kopen en bewaren waard. Het Beste, het enige familieblad dat je niet weggooit.
0: Dit programma is door mensen gemaakt.
2: This program is human made.
0: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: All the music comes from real people.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 35. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1982. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren. Ook naar het liedje wat op 1 staat. Er staan eigenlijk twee liedjes op nummer 1. André van Duin met Bim Bam en Als je huilt. Die laatste die hoorden we net. André van Duin wordt geboren als Adrianus Marinus Kloot. En pas in 1966, toen André steeds bekender werd, liet zijn vader de achternaam Kloot veranderen in Kivon. Dus hij heet eigenlijk André Kivon. Op de eerste plaats staat dus een single met twee A-kanten. Bim Bam en Als je huilt. De singles die André daarvoor uitbracht waren meestal door hemzelf geschreven. Al dan niet samen met de toenmalige muziekproducent Ad Kramer. Deze single bevat twee covers, gearrangeerd door Harry van Hoof. Bim Bam is een uitvoering van Les Trois Cloches van Jean Villard uit 1939... en werd onder andere bekend door de zangeres Edith Piaf. En Als je huilt is een bewerking van Cry van componist Churchill Coleman. Het werd in 1951 een hit voor Johnny Ray en de Four Lads. De single van André staat 10 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 4 weken op nummer 1. Maar goed, je kreeg wel waar voor je geld. 2 liedjes voor de prijs van 1 eigenlijk, hè? En de muziek die we net hoorden is van Louis Prima. In 1958 heeft hij in Nederland een grote hit met Buonasera. In Amerika heeft deze single nooit de hitparade gehaald. Wij luisterden naar Jump, Jive and Whale. Een verhaal over Jack en Jill. Het komt uit 1956 en het is het oudste liedje deze week. Het komt van zijn album The Wildest. Keely Smith was destijds de vrouw van Louis Prima. En zij was ook een van de achtergrondzangeressen op het nummer. Hij heeft veel liedjes opgenomen waar ze haar naam overigens ook bij staat. Het nummer wordt in 2008 gebruikt in de animatiefilm Igor. Louis Prima overlijdt op 24 augustus 78 en is 66 jaar geworden. Wat een heerlijke opzwepende muziek, hè? Ja, zalig. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van een Amerikaanse pianist en arrangeur die in de jaren 60 tot halverwege de jaren 80 met veel grote artiesten heeft samengewerkt. Zoals bijvoorbeeld Barbara Streisand, The Righteous Brothers, Aretha Franklin, Marvin Gaye, George Benson en The Jackson 5. The Righteous Brothers, laat ik het goed uitspreken. En dadelijk ook nog een album, muziek, een single van een Nederlandse rap-rockband die in 1990 met een album in de LP-lijst van de Verenigde Staten komt. Het zal geen LP geweest zijn, maar een CD, denk ik. 1990, ja. En over LP's gesproken, we hebben er weer eentje. Een langspeelplaat van de week. Hij is uit 76, dus het is zo'n vinyle plaat. We hadden toen, nou, ik denk nog net geen CD's. Het is het 9e studioalbum van Amerikaanse rockband The Steve Miller Band. En hij heet Fly Like an Eagle. We gaan, denk ik, het titelstuk draaien. Ja, met de space intro zoals die daarvoor staat op het album. En het nummer Serenade. En dadelijk ook nog muziek van een Amerikaanse gospel, soul en R&B zanggroep die ieder jaar geëerd wordt door de stad Chicago. En dan vertel ik je nu dat de leden van 10cc op 26 augustus 1973 hun podiumdebuut maken in de Douglas Palace Lido op het eiland Man aan het begin van hun eerste Britse tournee. 10cc is voortgekomen uit de band Hot Legs. De groep bestaat dan uit Kevin Godley, Lol Cream, Eric Stewart en Graham Gouldman. Hun eerste titelloze album komt op 1 september 1973 de Britse albumlijst binnen en blijft op 36 steken. In Nederland doet de LP helemaal niets. Het nummer Donna van deze plaat wordt de eerste single van 10cc. Het is een parodie op doo-wop liedjes, inclusief kopstem, maar wordt nauwelijks door het publiek begrepen. Desondanks wordt het in ons land een dikke hit met 2 als hoogste positie. We gaan nu luisteren naar de tweede single van dat debuutalbum van 10cc. Het heet Rubber Bullets en het haalde niet eens de tipperaden bij ons.

0: van de week. Het album Fly Like an Eagle. Wat we dadelijk overigens nog gaan beluisteren. Steve Miller Band uit 1976. Nummer Serenade. Volgens mij verscheen het zelfs op single. Maar werd nergens een hit. Daarvoor hadden we natuurlijk Real Man van Joe Jackson. Staat op nummer 39 in die top 40. Een cynisch lied over de echte man. Dan nu muziek van een Amerikaanse pianist en arrangeur die in de jaren 60 tot halverwege de jaren 80 met veel grote artiesten heeft samengewerkt. Het gaat hier om Gene Page. Hij wordt geboren in 1939. Als pianist heeft hij samengewerkt met onder andere Barbra Streisand, The Righteous Brothers, Aretha Franklin, Marvin Gaye, George Benson en The Jackson 5. Ook heeft hij lange tijd met Barry White samengewerkt. Gene Page is bijvoorbeeld als pianist te horen op Walking in the Rain with the One I Love van de Love Unlimited Orchestra uit 1972. Hij is onder andere producer van de liedjes The Greatest Love of All van Whitney Houston en Tonight I Celebrate My Love van Roberta Flack. Gene Page overlijdt op 24 augustus 1998 in Los Angeles. Hij is 59 jaar geworden. Luister goed naar het pianospel op Walking in the Rain with the One I Love.
1: Everyone's trying to get out of the rain.

0: het Muziekmuseum.
1: This program is made by humans.
2: De Vierde! 1982.
0: Week 35.

25 in die top 40. Week 35, 1982. Kid Creole en de Coconuts met de single-uitvoering. Ja, het duurt 4 minuten. Dat was in de tijd ook een 12-inch. Duurde veel langer. En Kid Creole is geïnspireerd op King Creole van Elvis Presley, een beroemde film van hem uit de jaren 50. Dan nu muziek van die Amerikaanse gospel, soul en R&B zanggroep die ieder jaar geëerd wordt door de stad Chicago. Het gaat hier om de Staple Singers. Als eerbetoon wordt namelijk vanaf 25 augustus 1989 deze dag in Chicago uitgeroepen tot Pops Staple Day. Pops was de bijnaam voor Rubik Staples. Hij wordt geboren in 1914 in Winona, in Mississippi. Hij was patriarch en lid van de zanggroep de Staple Singers. Daarin zaten ook zijn zoon Purvis en zijn dochters Mavie, Yvonne en Cleotha. De groep heeft met I'll Take You There 1972 een nummer 1 hit in Amerika. In 1975 bereikt ook Let's Do It Again de top van de Billboard Hot 100. Ook in Nederland staat het nummer 6 weken in de Nederlandse top 40. Pop Staples overlijdt op 19 december 2000 op 85-jarige leeftijd. De documentaire film Mavis uit 2015 vertelt de geschiedenis van de Staple Singers en volgt de solo-carrière van Mavis Staples na de dood van haar vader. De Staple Singers worden in 1999 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame en in 2018 in de Gospel Music Hall of Fame. Ze worden ook geëerd met een gedenkplaat op de Mississippi Blues Trail in Drew in Mississippi. In 2005 ontving de groep de Grammy Lifetime Achievement Award. En met de Pops Staples Day eert de stad Chicago vanaf 1989 ieder jaar Pops Staples en

muziekvrienden, we laten ze natuurlijk altijd helemaal horen. En daarvoor zijn ze ook gemaakt, toch? Langspeelplaat van de week, het album Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band uit 1976. We luisterden naar Fly Like an Eagle. Dus het titelstuk met daarvoor dus de Space Intro en natuurlijk de Space Outro. Dan nu als laatste tijdens deze rondleiding die Nederlandse rap-rockband die in 1990 met een album in de albumlijst van de Verenigde Staten komt. En dat is natuurlijk uitzonderlijk. Het gaat hier om het album Mental Floss for the Globe van de Nederlandse groep The Urban Dance Squad. De plaat komt op 25 augustus 1990 de albumlijst van Billboard binnen. De debuut-LP bereikt de 54ste plaats en staat 39 weken genoteerd. Het zal een cd geweest zijn, denk ik. Op dit album staan onder andere Fast Lane, No Kid, Struggle for Jive en Deeper Shade of Soul. De muziek van die Urban Dance Squad is verwant aan de muziek van Amerikaanse bands als Living Color, The Red Hot Chili Peppers, Faith No More en The Beastie Boys. Van de plaat komt Deeper Shade of Soul in een kortere uitvoering op single. Het nummer bevat een sample.

0: Flash for the Globe, wat in 1990 in de Amerikaanse albumlijst terechtkwam. De single-uitvoering van Deeper Shade of Soul van die Urban Dance Squad. Muziekvrienden, ik heb er nog eentje.
1: Dit is de alarmschijf.
0: Week 25, 1982, de alarmschijf. Van de Britse band ABC van hun album The Lexicon of Love, het nummer All of My Heart. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt dat altijd vinden via het wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse kinderen werken vanaf dit schooljaar met nieuwe kerndoelen omdat het curriculum uit 2006 verouderd was. Leesvaardigheid moet dringend omhoog, want 15-jarige Nederlandse leerlingen staan onderaan de Europese ranglijst. Onderwijsminister Judith Thiele noemt het vernieuwde curriculum cruciaal om deze dalende lijn te keren. Scholen bepalen zelf hoe ze de doelen bereiken. Bij een referendum in IJsland stemde 51% voor hervatting van de EU-toetredingsonderhandelingen en 48% tegen. Halverwege de nacht waren 87.000 van de 270.000 stemmen geteld. IJsland vroeg in 2009 lidmaatschap aan, maar een nieuwe regering...

0: regering staakte onderhandelingen in 2013. Bij een ja-uitslag volgt later een tweede referendum. De Verenigde Staten stellen $3,6 miljoen, omgerekend €3,1 miljoen, beschikbaar voor humanitaire hulp aan Nepal. Het land werd getroffen door overstromingen in het grensgebied met Tibet, waarbij honderden mensen omkwamen en duizenden vermisten. Het geld financiert noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens gedurende 3 maanden. In Meeden, Oost-Groningen, staat een hoogspanningsstation in brand door brandende koelolie die in de kelders is opgeslagen. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld zonder stroomuitval. Door gevaarlijke voltages en slecht toegankelijke kelders verwacht de brandweer nog 24 uur aanwezig te blijven. Omwonenden ontvingen een NL-alert met advies ramen en deuren te sluiten. En tot zover het nieuws. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Klaar met Activewear die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe. Met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.

0: Streektaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er weer klaar voor. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal, luisteraars. Welkom bij Streektaal op zondag van DNO Radio. Van 9 tot 10 ben we er hier en achter de knoppen. Ja, er zit natuurlijk Roel Schudde, de man die de techniek zo strak heeft dat het programma vanzelf mooi klinkt. Nou, hoe heb ik dat te zeggen, Roel? Wel weer goed, zeker. En we gaan het een uur lang verwennen met de mooiste muziek in de streektaal. Van Daniel Lohuis tot Mannekoor Ruffelte met humor. Van Bertus de Tukker en alles wat er tussen deur gaat. Luister lekker met ons met. En laat ons dan ook eens weten wat hij ervan vindt. Bellen of appen kan ook, of meestal alleen appen, naar 0528-37-3444. En zeg dan gewoon uw mening, want dat kan gewoon, hè. 0528-37-3444. Nou, en hij ook een verzoeknummer hebben voor Streektaal op zondag, dan kun je dus gewoon appen. Wij stelden het zeer op prijs. Oh ja, mijn naam is weer Moegis, maar ja, dat is in het intro natuurlijk al uitlisteraars. We gaan beginnen met een van de beste singer-songwriters, dus de liedjes schrijver, zeg maar, van Drenthe. En dat is Daniel Lohuis. We gaan van start vandaag met Daniel, wat ik net al zei. En dat nummer, dat moet je eens even over nadenken, want dat heet het volgende. Zolang als het zoals nou giet. En dat zingt Daniel Lohuis voor ons.
2: Streektaal en muziek met Wim Oegies. Iedere zondag van 9 tot 10 uur.

Ja, hoor je die, hoor je die mooie mondharmonica? Dat klinkt eigenlijk als een trein, hè? Tuut-tuut, hè? Ja. En als je nou naar het volgende nummer gaat luisteren van Via Buze en Erwin de Vries. Die hebben het over Olgratje. En Olgratje, wat is in Groningen? Dat was een oude tram, een soort stoomtram. Nou, een duet dat is tussen die twee beiden, dat klinkt als een zondagse warme omhelzing. Via Buus en Erwin de Vries met Olgratje hier in Streektaal op zondag bij DNO Radio.

Ja, via Buze en Erwin de Vries. Ik zie me ook, zoals zitten lustraars, heb je dat ook in zo'n oude stoomtram. Het was een heel klein stoomtram hier. En die noemt ze dus inderdaad Al Graatje. Goed, ja, we gaan iets leuks doen. Want Roel, je hebt de knop maar goed stevig vast, hè? Want Tonia zet de boel even lekker op stil. Driemaal in de ronde van je opzuis. Ken je dat liedje nog, lustraars? Nou, en de voeten, die gaan vanzelf mee. Tonia, driemaal in de ronde van je hopsasa.

0: Ja, Tonia, Tonia. We zaten hier in de studio heftig mee te zingen, dus thuis. Goed, even een grapje tussendoor. En ik denk dat de olden ons het allemaal wel herkennen. Hè? Goed, nou, wat gaan we nou doen? We gaan naar Nico Dijkstra. En die gaat voor ons een mooi lied zingen, dat heet De Schuiteldauk. En hier in Drenthe hebben we De Schuiteldoek. En De Schuiteldoek die was overal goed voor. Overal goed voor. Als je zeg maar vieze mond aan, dan kwam moeder even met de schuiteldoek. Als de vader even afgedrukt moet worden, dan werd het met de schuiteldoek gedaan. Maar de tafel na het eten werd ook even afgedaan met de schuiteldoek. En daar zingt Nico Dijkstra op. Op Streektaal, hier op zondag, mag de kop ook even lus. Met Nico Dijkstra met de schuiteldoek. Dus schud maar. Roel schudden.
1: Met de schuiteldoek. Hing het wel oer hier, het was valke kleer en gesmeer. De jongsten zelden er

0: Streektaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er in Klover. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal, luisteraars. Welkom bij Streektaal op zondag van DNO Radio. Van 9 tot 10 ben we er hier en achter de knoppen. Ja, er zit natuurlijk Roel Schudde, de man die de techniek zo sterk heeft dat het programma vanzelf mooi klinkt. Nou, hoe heb ik dat te zeggen, Roel? Weer goed, zeker. En we gaan het een uur lang verwennen met de mooiste muziek in de streektaal. Van Daniel Lohuis tot Mannenkoor Ruffelte met humor. Van Bertus de Tukker en alles wat er tussen deur gaat. Luister lekker met ons met. En laat ons dan ook eens zien weten wat hij ervan vindt. Bellen of appen kan ook, of meestal alleen appen, naar 0528-37-3444. En zeg dan gewoon uw mening, want dat kan gewoon, hè. 0528-37-3444. Nou, en hij ook een verzoeknummer hebben voor Streektaal op zondag, dan kun je dus gewoon appen. Wij stelden het zeer op prijs. Oh ja, mijn naam is weer Moegis, maar ja, dat is in de intro natuurlijk al uitlisteraars. We gaan beginnen met een van de beste singer-songwriters, dus de liedjes schrijver, zeg maar, van Drenthe. En dat is Daniel Lohuis. We gaan van start vandaag met Daniel, wat ik net al zei. En dat nummer, dat moet je eens even over nadenken. Want dat heet het volgende. Zolang als de...

0: Ja, wat een prachtig mooi lied van Harm Wierstra. Zoek toch een deentje op. Ja, het zal me zo weten dat het met wel op een moeder liggen. Prachtig, goed. Ja, Bette Stakkaert, die kennen we denk ik allemaal wel, luisteraars. Het is een beroemde journalist destijds. Hij heeft ook pas nog een heel stuk geschreven in de Nieuwsblad van het Noorden. Of ja, geloof het wel. Of in de Hogeveense Kranten, daar weet ik al wezen. Maar Bette is even woningstof weer erin. Maar daarnaast had hij ook nog een prachtige mooie band voor een no-name. Maar Bette is dus nogal op met de pen daar goed. En hij heeft het ook over het oekie, dus zonder haar, het oekie op Tollandse Veld. Nou, daar gaan we naar luisteren. Bette is de kaart.
1: Gaat u mee terug in de tijd met Wim Oegies?

Ja, dat was Bertus ten Kaat met het Oekie op Tollandse Veld. En na Bertus gaan we naar Jetta Post. En Jetta Post die neemt ons met door weer en wind. Mijn stad zingt ze. Een nummer dat altijd recht in het hart komt. Jetta Post, door weer en wind. Mijn stad. MUZIEK

Ja, dat was Jetta Post en die had het over Mijn Stad Delfzijl. Wat kunnen mensen er ontzettend fijn over zingen, over het eigen ervaring en eigen stad, zeg maar. Goed, als we het over eigen stad hebben en over de Maastricht-Maestricht, dan is Bepi Kraft in Maastricht een enorme zangeres, zeg maar, die, ja, die wordt daar aanbeden en de helaas overleden Benny Nijman. Ik was er een grote fan van en ik ging bijna naar alle optredens toe. Dat is al heel lang geleden trouwens, dat moet ik zeggen. Maar dat je een prachtig samen mooi duo maakt. Bepi Kraft en Benny Nijman. En die zingen over Mie Maastricht, zachte Limburgse klank met een groot gevoel.

0: Mie Maastricht.
1: Nee, Mie Maastricht. Nee,
2: ja, Mie Maastricht. Mie Maastricht, ja. Dat was Benny Neeman en Beppie Kraft. We gaan naar Birdie toe. Birdie, ja, de zingende buschauffeur. Maar wat heeft hij al prachtig mooie nummers gemaakt. En hij heeft een prachtig mooi nummer gemaakt over de vissers van Soltkamp. Daar gaan we naar luisteren. Het is een origineel stuk. En dat hij het ook hoort, dan klinkt het eigenlijk al waar je er midden in zit. Birdie.

Ja, wat een mooi lied van de Vissers van Zoltkamp van Birdy. Echt een mooi origineel stuk. En dat klinkt echt uit de soul, uit het heuren. Dat klinkt dat je er midden in zit. Hè? Zo is het ook. De Vissers van Zoltkamp. Want, oh, wat is Gunning een mooie provincie. Hè? Zeker aan de zeekant is fantastisch. Daar vind je nog alle rust. Ja, dat klopt. Goed. Nou, over rust gesproken. Die rust is nou gedaan, want we gaan naar Harm Achteres. Mijn Harm Achteres, ja, die heeft natuurlijk jaren heeft hij op RTV Oost heeft hij conferences dan iedere zaterdag. Ja, iedere zaterdag. Maar ook in het land was hij heel vaak. En dan kon je ook naartoe. En die man die was zo inventief en een prachtige mooie humor. Je bent wel heel goed luisteren om te begrijpen. Maar daar gaan we naar luisteren. En even het over de tweede klas. Dan kun je lachspieren wel weer losmaken. Ben je er klaar voor een rol? Dan gaan we hem nou draaien.

0: glas.
1: Nou, heel veel op.
0: Ik zei het toch, het was een heel kort vestje. Dan moet je enorm volle conditie hebben. En dat had ik niet. Ik had helemaal geen conditie. Ik rook te vullen. Als ik s'mans wakker word, dan moet ik hozen. De buren om helemaal geen wekker te zetten. En toen heb ik het rook meer laten en toen hozen ik ook niet meer. Toen kwam de buurvrouw of ik wat goed te passen was, want ze heuren me niet meer. En toen ben ik maar gaan trim, dat u vandaag aan dag bijna iedereen. Ik denk, nou, dan ga ik ook trim. Ik denk, dan koop ik niet meer zo'n racefiets. Daar kun je tenminste biblioen zitten. Ja, ik wil eerst nog hem gaan zwemmen. Ik denk, daar kun je mooi biblioen liggen. Maar ja, je zult maar in slaap vallen. En toen heb ik niet meer zo'n racefiets gekocht. En toen kreeg ik zo'n mooi petje, kreeg ik voor niks. Cadeau, dat kostte me niks, dat petje. Ja, dan moet de fietsen moet je erbij denken, weet je niet. Dan lijkt dat nog wel een beetje. En dan ging ik s'avonds klokslag 6 uur, dan fietsen ik weg. En dan werd toch meestal wel 6:10 achter pas. Wie was ze? En dan fietsen ik duur Riesen, hè. En nu is bij ons in Riesen wel zo. Ze praat niet graag over hoe hij er zelf bij bent. Maar het pruitje gun al gauw van het is krom en het vlug duur Riesen. Ja, en toen de eerste keer toen ik weer kwam, de hele buurt is de boet te kieken. Allemaal op de stoepen, want op de straten was het op dat moment levensgevaarlijk. Want ik zag er niks, want ik had de kleppenvuur deur om zitten. En daar hij aan die trappers hij van die dingen aan zitten, daar kun je de voeten vasten in doen, weet niet. En daar had ik niet weer aan de dag. Ik wil afstappen en het is krom met lag op straat. De buurvrouw direct erbij, dat alle wief. De zeg, was hier dat gebeurd? Ik zeg, dat weet ik niet, want ik lig hier net. Ja, en dokter kwam er nog aan te passen. De dokter, hij zegt, voel jij pijn? Ik zeg, ja dokter, als ik hier druk, dan doet me dat hier zo zeer. Hij zegt, als je daar dan drukt, doet u daar ook zeer? Ik zeg, nee. Hij zegt, nou dan moet je daar in het vervolg met drukken. Maar ja, na 2-3 maanden trim kon je toch echt al zien dat ik volle fietsen. Want mijn rug ging helemaal naar de fietsen staan. Helemaal mooi krom. En ik had voor de tijd zo'n akelige rechte rug. En toen spreek ik er een en hij had mij lang niet de zee. Hij zegt, ik heb hoe lang niet de zee. Mijn deugd daar in de krom biloopt. Weer waar iemand door, iemand is gaan trim. Nou ja, ik word niet gauw hellig en vooral als ik geen borrel op hebben. Men nam de dagste in de kranten van verdachte H uit Rijssen trimt zonder redenen iemand in elkaar. Ik heb een klein boek met de bracht. Ik hou van muziek. Ik ben voor een paar weken terug ben ik nog naar een opera heen geweest. En dat was nog wel een behoorlijk zwaar stuk. En toen was het pauze en toen moest ik even naar de wc. En ik sta er zo, naast de meneer dat ook wat moest. En ik zeg zo van, jonge meneer, wat een zwaar stuk, hè? Toen keek ik me aan en toen zeg ik, kijk toch vuur. Kijk en dan kreeg ik soms het gevoel dat de leu me altijd niet begrijpt.
2: Gezellige praatjes, mooie wassies, dan zit hij goed bij Wim Hoegies.
3: Ja, die arme achterhefs, die kan er wat van. Arme achterhefs met de tweede klas. En dan gaan we naar een serieus nummer. En dat is van Hyper Ruel. En die zingt voor ons Ak Unu Bimi had, als ik je nou bij me had. Een nummer dat je even stil maakt.

Ako na fas mohol, da lade kúl.

Ja, wel een heel bijzonder nummer, hè? Ja. Oké, dat was super wel. Als ik hoe nou bij me had. Goed, we gaan naar huis. Met wie gaan we naar huis? Dan met Gert Warring, want daar zingt Gert over. Zo'n nummer dat voelt als thuiskom. Zelf als zit hij nog in de auto.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een reef in het Zwitserse Aargau zijn volgens autoriteiten schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Het incident vond vannacht plaats bij een paardenrenbaan waar een dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van de slachtoffers en de dader is nog niets bekend. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Dat blijkt uit een brief aan de ouders. Dat zijn er veel meer dan de eerder bekende 121 kinderen. Hij doneerde sperma in Nederland, België, Duitsland en één ander Europees land. Simon zegt gestopt te zijn met zijn sperma doneren en er is nog één vrouw nog zwanger. Nederlandse kinderen werken vanaf dit schooljaar met nieuwe kerndoelen omdat het curriculum uit 2006 verouderd was. Leesvaardigheid moet dringend omhoog, want 15-jarige Nederlandse leerlingen staan onderaan de Europese ranglijst. Onderwijsminister Judith Thiele noemt het vernieuwde curriculum cruciaal om deze dalende lijn te keren. Scholen bepalen zelf hoe ze de doelen bereiken. Bij een referendum in IJsland stemde 51% voor hervatting van de EU-toetredingsonderhandelingen en 48% tegen. Halverwege de nacht waren 87.000 van de 270.000 stemmen geteld. IJsland vroeg in 2009 lidmaatschap aan, maar een nieuwe regering staakte onderhandelingen in 2013. Bij een ja-uitslag volgt later een tweede referendum. En tot zover het nieuws. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Wij zijn DNO.
11: Met nu voor Zuidwest-Drenthe.
12: Ronduit zondag.

Goedemorgen, welkom bij het programma Ronduit Zondag. Op deze wat regenachtige zondagmorgen, 30 augustus 2026. En we sluiten aan bij het gezellige programma van Wim Oegies, het streektaalprogramma. En zijn bij u tot 12 uur vanmorgen, zoals al, nou, ik denk zo'n 30, 32 jaar we dat doen. Ja, wij begonnen dit programma met het prachtige Halleluja van Michael Haydn. De Oostenrijkse componist, broer van Jozef. En die mis is genoemd naar de Sint-Gotthard-tunnel. Feestelijk begin van dit programma. Ja, wat hebben we vandaag? Veel muziek, ook iets bijzonders van de muziek. Want ja, je kan tegenwoordig ook alles via AI kan je ook maken. Muziek en zelfs zangeressen kan je creëren. Nou, dat hoort je in het tweede programma. Rond 10:30 vanmorgen hebben we een meditatie van dominee Remco Veldman. Een nieuwe spreker bij ons in het programma. Welkom. En hij is predikant in de kerk in Oud-Averees. Dat rond 10:30. Verder veel muziek, beetje zomers getint ook soms. En de techniek is vanmorgen in handen van Metzke van der Maar. En mijn naam is Anton Tobé. En we beginnen, nou, we zijn al begonnen met dat mooie Halleluja. Maar we gaan ook verder met een trompetconcert van Hummel. En ja, wie is nou Hummel? Dat is een componist uit Oostenrijk, geboren overigens in Bratislava. En die leefde van 1778 tot 1837. En wij luisteren naar het rondo uit het trompetconcert.

Ja, prachtige soliste. Zij heet Tina Ting Elset. En die speelde het rondo vanuit het trompetconcert in E-flat van Hummel. Wij gaan door met een, bij mij gebruikelijke weergave van een kantate. Het is vandaag de 13e zondag na Trinitatis. En dan leest de kerk uit het evangelie van Lucas, de parabel van de barmhartige Samaritaan, een niet-Jood die zich ontfermt over een arme, geplunderde en mishandelde man. Nadat deze is gepasseerd door twee Joodse geestelijken. Nou, Bach schreef daar twee of drie kantaten zelfs. Wij hebben gekozen voor nummer 33. Alleen zo dier, Heer Jezu Christ. En wij draaien drie delen daaruit. Het openingskoor. Alleen zo dier, Heer Jezus Christus. Alleen op u, Heer Jezus Christus, is op aarde mijn hoop gevestigd. Ik weet dat u mijn trooster bent. Ik verlang geen andere troost. En vervolgens gaan we naar de aria. Een tenor en bas. En moet u luisteren naar de mooie partij die de hobo daar speelt. God, der du die Liebe heist. God die liefde heet. Ach, ontsteek mijn geest. Laat vooral mijn liefde krachtig tot u doordringen. En het slotkoraal draaien we dan ook nog. Eer zij God in den höchsten troon. Eer zij God op de hoogste troon.

U hoorde enkele delen uit de kantate Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Bachwerken verzeichnis 33. En uitgevoerd door het SATB-orkest. Dat weet ik niet helemaal waar die afkorting voor staat. En we gaan nog even door als voorbereiding op de overdenking van dominee Remco Veldman met het koraal, het Jupiler-koraal. Ach, blijf bij ons, Herr Jesu Christ. Gespeeld door Piet K. op het orgel van de Grote Kerk in Alkmaar.

En voor de overdenking spelen we, of wordt de muziek nog even opgezocht voor Jubelt und Freut euch van Taizé. Nou, het is weer een mooi seizoen voor Taizé geweest, heb ik gelezen. Weer heel wat geloven, mensen vanuit de ecumene hebben dat bezocht daar in Midden-Frankrijk, die ecumenische geloofsgemeenschap. Wij draaien dus Jubelt und Freut euch.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
1: dominee Remco Veldman, predikant in Oud-Averreest. En de meditatie wordt gevolgd door het lied Zolang er mensen zijn op aarde.
2: Een mens is als een bloem die bloeit op het veld. Zo heeft de Bijbel het over bloemen, zoals in de poëtische psalmen. Een mens is als een bloem in het veld. Dichters vergelijken de bloei van bloemen met die van mensen. Als ons leven bloeit als een bloem in het veld, wil dit zeggen dat ons leven mooi is. Het begint verborgen en dan na een tijdje wordt het geboren. Een bloem is symbool voor jeugd en leven. En weer veel later komt er ook een tijd van verwelken, dat het naar zijn einde gaat. Een mens is, hoe mooi ook kwetsbaar en voor een tijd. Bloemen in het veld, ze zijn prachtig om te zien. Met mijn hond loop ik graag door het Reesdal. Een prachtige omgeving van velden en bos. Ook is er in deze tijd bloeiende heide. En natuurlijk stroomt de Reest kronkelend en lieflijk. Het is er heerlijk genieten van de bloemen. Gele bloemen, blauwe, witte, roze of rode bloemen, zo verschillend van kleur. Korenbloemen, klaprozen, vele bermbloemen. Met een app op mijn telefoon zoek ik soms de namen op. En dan vind ik ook interessante eigenschappen. De schepper heeft in de natuur iets laten zien. De bloemen die uitstralen hoe mooi het gemaakt is. Wat mogen we daarvan genieten? Soms pluk ik wel eens een paar bloemen. Niet te veel hoor, heel af en toe. Dan neem ik ze mee naar huis voor mijn vrouw, voor in een vaasje. De mens is als een bloem, zo zegt de dichter, met zoveel schoonheid in zich. De een laat haar of zijn schoonheid graag zien en accentueert het nog meer door zich mooi op te maken. Een ander is het liefst natuurlijk. De oude Grieken verwonderden zich al in het menselijk lichaam als het beginsel van alle schoonheid. En de Bijbel spreekt van de mens als kroon van de schepping. Is er iets mooiers dan dit meesterwerk van Gods handen? En Michelangelo beeldhouwde zijn David in de kracht van zijn jonge leven. En hoeveel vrouwen zijn er wel niet geschilderd in de bloei van hun leven? Een mens is een wereld van schoonheid. Soms zie je het van buiten, soms is het ook wel verborgen. Want ik weet wel, net als u, dat er soms geschonden schoonheid is. Mensen in een rolstoel omdat ze niet kunnen lopen. Soms gerimpeld door de tijd. Of met littekens van een ongeluk. Of een oor die het niet goed doet. En toch, er is zoveel schoonheid ook in zulke mensen. Ja, het leven is mooi. Mensen zijn net als bloemen in grote verscheidenheid aan kleur en aan mooie vormen. Gods schepping is één en al verscheidenheid. Mensen zijn bijzonder in al hun verschillen. Er is geen eentonigheid, geen eenkleurigheid. We hoeven niet allemaal van gezelligheid te houden. Er zijn ook mensen die liever op zichzelf zijn. En er zijn er die graag op één plaats wonen. En anderen zijn liever zwervend. Er zijn kortbloeiers en laatbloeiers. Laten wij die verschillen aanvaarden als een waarmerk van het werk van Gods hand. Ik wens u een gezegende zondag.

Ja, en na het item De Zin van Zondag met als spreker dominee Remco Veldman hoorde u het lied Zolang er mensen zijn op aarde. En zojuist het hoboconcert in G minor Allegro van Benedetto Platti. En de solist was Alfredo Bernardini. Ja, Laura Breton, dat is een talent, een Roemeens-Amerikaanse sopraan. Is pas 24 jaar, maar die won al een aantal talentenjachten in Roemenië Got Talent. Maar ook bereikte ze de finale bij America Got Talent. Nou, een zeer talentvolle sopraan. Zij zingt Adagio.

Nou, was dat niet de Hoge C? Dat is een hele talentvolle sopraan. We zullen nog veel van haar horen. Ze is pas 24 jaar. En ze heeft ook belangstelling getoond voor opera. En ja, die gaat zich nog helemaal ontwikkelen. Laura Breton, of je Breton. Je schrijft het Breton. Dus dat is nog even de vraag hoe je het precies uitspreekt. Daar gaan we zeker nog van horen. Ja, dan gaan we nu luisteren naar een heel bekende The Last Rose. Friedrich Vlotov en Klaus Reimann spelen The Last Rose.

verwoestende overstroming heeft grote schade aangericht in Nepal. Hele dorpen zijn weggevaagd, wegen zijn vernietigd en veel mensen zijn afgesneden van de buitenwereld. Kerk in Actie komt samen met internationale partners en biedt noodhulp aan de getroffen inwoners. De overstromingen hebben werkelijk een verwoestend spoor achtergelaten. Er zijn al honderden doden gevallen en nog veel meer mensen worden vermist. Nou, de Kerk in Actie kan snel hulp bieden via ACT Alliance, een wereldwijd samenwerkingsverband van kerken en christelijke hulporganisaties. En doet ook op iedereen een beroep om mee te helpen. Die hulp is dus dringend nodig. En met uw gift voor het noodhulpprogramma kan Kerk in Actie gezinnen ondersteunen. U kunt via pkn.nl zien hoe u zo snel mogelijk geld kunt overmaken. En welk nummer de bank heeft enzovoort. Hulp voor Nepal. Wij luisteren nog naar een concert voor vier piano's.

0: Ja, dan is het einde van dit programma ronduit zondag. Hierna gospelmuziek met Gea Stadman. En bij ook Noord-Oost-Overijssel is er een gospelprogramma tot 2 uur. Daarna natuurlijk Tony Mulder. Dank voor uw aandacht. Graag tot een volgende keer bij Ronduit Zondag.
1: Sans partir non plus.
2: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
4: Ik ben Schout van de Klucht. Dit is het nieuws. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. 1 persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het NECAMP wint het referendum in IJsland over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. De voorsprong van de tegenstanders kan naar verwachting niet meer worden ingelopen. IJsland deed in 2009 aanvraag voor EU-lidmaatschap, maar bevoor die in 2013 naar de komst van een eurosceptische regering. Op de eilandstaat wonen ongeveer 400.000 inwoners. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is vanochtend weer open gegaan na het dodelijke ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken bij de aanrijding. Over wat er nou precies gebeurd is, bestaat nog veel onduidelijkheid. In Os is een 82-jarige fietser om het leven gekomen nadat hij op de Hertog Amondstraat werd aangereden. De bestuurder vluchtte en liet het zwaargewonde slachtoffer achter. Later werd de vermoedelijke auto uitgebrand aangetroffen in Geffen op zo'n 10 kilometer afstand. De politie Oost-Brabant zoekt nog naar de bestuurder en het getuige op zich te melden. En tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg. Er staan slechts een paar files, waaronder eentje op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij afrit Everdingen is het oponthoud 10 minuten. Op

0: tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Sundays in Gospel Music met Gea Stappan.
1: Een hele goede middag. Het is 30 augustus en het regent buiten en het blijft nog wel een poosje regenen. Het is voor de boeren en voor de tuinen is het wel goed, maar ja, we hebben toch liever dat het 's nachts regent. Maar goed, we begonnen deze uitzending met Brian Dirksen met It's Time for the Reign of God. En we gaan verder met Gene Moore. Dat is een in Houston gevestigde hedendaagse gospelzanger die zich laat beïnvloeden door seculiere artiesten zoals Donny Hathaway en Stevie Wonder. Hij bracht in 2017 zijn langverwachte debuutalbum The Future uit. Als zoon van twee voorgangers groeide Moore op in een omgeving vol muziek en kerkelijk leven. Als tiener zong hij in het Southeast Inspirational Choir en aanvankelijk wilde hij carrière maken in de omroepwereld. Maar begin 20 keerde hij terug naar de gospelmuziek. Hij werkte als jeugdvoorganger en aanbiddingsleider en tekende uiteindelijk in oktober 2013 een contract bij Motown Gospel. Hij nam uitgebreide tijd voor de opnames van zijn eerste album voor dit label. En de jaren daarna werkte hij als achtergrondzanger, zowel op het podium als in de studio, terwijl hij materiaal verzamelde voor zijn debuut-LP. The Future verscheen uiteindelijk in 2017, voorafgegaan door de single Recover. Het merendeel van zijn nummers is autobiografisch. Hij wil echt wel dat zijn muziek bij het publiek binnenkomt. En hij wil laten weten dat hij een levend bewijs is dat je kunt herstellen van wat je doormaakt. Hij wil Gods liefde via muziek overbrengen, genezing bieden en mensen een goed gevoel geven. We gaan luisteren naar Gene Moore met Always Jesus.

Dat was Remco Hackert met Kijk naar de kinderen. Vanmiddag geeft Eliakim een miniconcert bij Boerderij Camping achter het Koeienpad. En wij hebben deze ook op het repertoire. We zingen hem alleen ietsje vlotter, want dit was wel heel langzaam. Maar goed, we gaan verder met Jervis Campbell. Die komt oorspronkelijk uit Charlotte, North Carolina, maar woont nu al een poos in Nashville. Hij is een christelijke muzikant in het alternatieve genre. Hij staat bekend om zijn introspectieve teksten, kenmerkende stemgeluid en unieke productiestijl. Dit alles verpakt in intieme, authentieke nummers die hij door het hele land ten gehoor heeft gebracht. In Amerika dan. Zijn liedjes zijn gebeden die hem door zijn leven heen hebben geholpen. En hij hoopt ook dat ze voor de mensen van betekenis kunnen zijn. Hij is een getalenteerde nieuwe artiest die zelf meeschrijft aan en mee produceert bij veel van zijn nummers. Zijn muziek is een ontspannende mix van pop en folk, waardoor het licht en prettig in het gehoor ligt. En zijn muziek verwijst naar God en zijn goedheid. We gaan luisteren naar Jervis Campbell met Testify.

U hoorde The Glorious Unseen met The Love of God. Het is nagenoeg 12:30, dus we gaan verder met de column. Ik heb vandaag het lied The Church's One Foundation. Het is een lied van Samuel John Stone. En het wordt doorgaans gezongen op de melodie Aurelia van Samuel Sebastian Wesley. Maar ook wel op Summerstown van A.T. Betts. Het lied werd geschreven als een directe reactie op de scheuring binnen de kerk van Zuid-Afrika. Veroorzaakt door John William Colenso, de eerste bisschop van Natal. Toen de bisschop vanwege zijn stellingen uit het ambt werd gezet, ging hij in beroep bij de hogere kerkelijke instanties in Engeland. En op dat moment raakte Samuel Stone bij het debat betrokken. Dit inspireerde hem tot het schrijven van een reeks hymnen onder de titel Lyra Fidelium, 12 hymns on the 12 articles of Apostles' Creed. Beetje lange zin. Stone werd op 25 april 1839 geboren in de pastorie van zijn vader in de parochie Withmore, Staffordshire. En toen Samuel 13 jaar oud was, verhuisde het gezin naar Londen, waar zijn vader een aanstelling kreeg als hulppredikant. Na zijn schooltijd aan Charterhouse ging hij studeren aan Pembroke College in Oxford. Hij behaalde er in 1862 zijn bachelor diploma en in 1872 zijn master diploma. En in die periode won hij ook de prijs van 1866 voor een gedicht over een religieus onderwerp, in dit geval de Sinaï. Maar de prijs werd hem vervolgens ontnomen omdat hij niet langer als student bij het college stond ingeschreven. En vanaf 1862 was hij werkzaam als hulppredikant in New Windsor. En daar schreef hij voor zijn gemeente de gezangen van Lyra Fidelium, waarin ook zijn beroemdste gezang, The Church's One Foundation, is opgenomen. Hij stierf op 19 oktober 1900 en het lied is vertaald in het Nederlands als Eén naam is onze hopen. En door wie het vertaald is, dat is helaas niet bekend. We gaan luisteren naar The Church's One Foundation.

Dat was Third Day met Cry Out to Jesus. Dan gaan we naar de agenda. Vanmiddag is er in Zuidwolde, achter het Koeienpad, de boerderijcamping, Noldeweg 7 in Linden, een mini-concert van Eliakim. De aanvang is 2:30. In de pauze is er koffie, thee en iets lekkers. En u hoeft niet in de regen te zitten, want er zijn partytenten opgesteld. Dus komt allen, zou ik zo zeggen. Dan is er volgende week zondag 6 september in Hoogveen in de Vredehorst, Zuidwoldegeweg 32, een praise and preach met als titel Wees niet bezorgd. Met medewerking van Praise Band Online uit Nieuweroord. En de preach is in handen van dominee Gerard Grit van de Bethelkerk. Aanvang is 7 uur en na afloop is er koffie en thee. Er is geen entree, wel een collecte. Dan gaan we verder met Skillet, met What I Believe.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Oekraïne bereidt nieuwe gesprekken voor met vertegenwoordigers van de Amerikaanse president Trump. President Zelensky zegt dat beide landen veel standpunten delen. Tegelijkertijd beschuldigt hij Rusland van uitputtingsaanvallen met drones. Volgens Zelensky werden de afgelopen 4 dagen bijna 1500 drones ingezet. Oekraïne wil in het najaar 90% onderscheppen. Familieleden van de vermiste Nederlanders Maaike Molhuizen en Christian Berghuis zijn diep aangeslagen en leven tussen hoop en vrees. De twee maakten deel uit van een reisgroep naar de berg Kailas in Tibet. Sinds de overstromingen in Nepal en Tibet ontbreekt van hen ieder spoor. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft vanuit zijn cel in New York via sociale media van zich laten horen. Bij foto's uit juni schreef hij onder meer: Venezuela zal herreizen. Maduro en zijn vrouw zitten sinds januari vast en wachten op hun proces wegens beschuldigingen van drugs- en wapenhandel. Deze beschuldigingen worden echter door hen ontkend. De uitvaart van de Noorse koning Harald vindt op woensdag 9 september plaats in de kathedraal van Oslo. Harald overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd, na ruim 35 jaar op de troon te hebben gezeten. Tienduizenden Nooren hebben afscheid genomen. Zijn zoon Haakon volgde hem per direct op als koning. En tot zover het nieuws. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. En tot zover het nieuws. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6.